0: Hartje Slingeland. Oh, nou, Nardi legt het u even haarfijn uit.
1: Even meedoen aan wie bakt de lekkerste oliebol van heel de gemeente Winterswijk 2024? Geef u dan op via tv@rtvslingeland.nl voor 23 december. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. Op 30 december tussen 10 en 12 halen we dan 3 oliebollen op. Stop deze in een zakje met vermelding van uw naam en adres. En 's middags gaat de deskundige jury daarover oordelen. 's Avonds na 6 uur kunt u de uitslag zien in onze uitzending. Doe mee en win een mooie prijs in deze oliebolbakwedstrijd van Winterswijk. Georganiseerd door RTV Slingeland.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

0: 2, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel.

0: Appel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plukke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Nu, Slingeland non-stop.

Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.

zijn er voor jou.

0: zometeen weer een uur. Singeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen

0: terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
1: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden stapelwolken, maar verder veel zon, en het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
4: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
3: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
5: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here.

0: And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569-777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Pieter Zijn. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met een goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. Ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. Gezond en wel aan de Woldstraat. Teneo. En de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen

0: uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kansen op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en

0: klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. Drie mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie, Glaszetters Winterswijk, Gelre Computers, Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen.

van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Berenuur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de

0: De VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.

0: 4 uur Slingeland FM. Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuingroen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt, Gezond en Wel aan de Woldstraat, Teneo en de firma Kramp uit Varsseveld.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.

0: Berenuur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Ze gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze kon het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Twilight Zone.

Een hele goede avond op deze vrijdagavond, 22 mei alweer. Mijn naam is Rinaldo van Alphen. Zoals meestal op de vrijdag van 6 tot 8, 2 uurtjes Twilight Zone met willekeurige muziek uit een willekeurige lijst uit de jaren 70 of jaren 80. En deze week heb ik gekozen voor week 21, 1979. Dus ja, zoals gewoonlijk, ja, zoals je bijna gewend bent, kan ik wel zeggen, een heerlijke muziek allemaal, lekker gevarieerd allemaal. Ja, de hele week hebben we lekker kunnen klagen over de regen allemaal. En ja, nou is het echt mooi weer. Het was lekker warm dat ik hier nog net naartoe liep. Dus van het weekend kunnen we klagen over de hitte. Hebben we alles weer gehad deze week. Ja, echt Nederlands. We kunnen over alles klagen wat we maar willen. Heerlijk. Nee, het is heerlijk. Echt heerlijk zomerweer voor de vakantiegangers die nou met de Pinksteren op vakantie zijn. Die treffen het goed. Ja, de mensen met, die tijdens hemelvaart wegwaaien, die troffen het een stuk slechter. Maar ja, het weer kun je helemaal niet voorspellen. Dat is misschien maar goed ook. Wat ik wel kon voorspellen wat er in deze lijst staat. Dat is natuurlijk heel veel lekker muziek allemaal. We begonnen met de vrolijke klanken van de dames van Luf. Met Casanova. En we blijven op Nederlandse bodem. Deze man heeft ook wel de nodige hits bij elkaar gesprokkeld. En dan heb ik het over Lee Towers. En dit is het nummer.

Holly Towers, Hot Stuff van Donna Summer. Ja, wat heeft die vrouw een heerlijke discoplaten gemaakt. De volgende band zal de meeste best wel ontgaan zijn. Echt zo'n eendagsvlieg. Dan heb ik het over de band Squeeze. En dit is het nummer Cool for Cats.

Eerst Cool for Cats van Squeeze en daarna I'm the Toughest van Pieter Tosh. En wat heeft die man ook al lekkere muziek gemaakt. De volgende dame, ja, zegt een heel apart stemgeluid, een heel aparte stijl qua muziek. En dan heb ik het over Lili Marlena Premilovic, dat is de echte naam. En beter bekend als Lena Lovic. En ja, een Amerikaanse zangeres en hele aparte muziek. En ook veel samengewerkt met Nina Hagen en Herman Brood. Dat is ook best wel een beetje horen, dat is heel apart. Say When is dit, van Lena Lovic.

vrolijke klanken van Gloria Gaynor met I Will Survive. En, volgens mij was dat ergens in de tweede helft van de jaren 80 nog een keer uitgebracht. En weer een grote hit geworden. En later hebben diverse feestbands het nog eens een keer uitgebracht. Dan werd het weer hits en alles. Maar ja, dat, als feestnummer klinkt het hartstikke leuk. Maar het origineel blijft altijd mooier natuurlijk. En veel origineler. De volgende plaat is ook best wel een vrolijk nummer. En ik zie op sociale media, volg ik dat ook een beetje van Kamp Winters. Al die basisscholen die naar Vlieland op vakantie gaan. Ik heb nooit op de basisschool in Winterswijk gezeten. Ik zat in Noord-Holland, dus wij hadden heel andere schoolvakanties. Maar

Ja, ieder geboren Winterswijk is wel op Vlieland geweest en alles. En ja, heel leuk dat je nou allemaal die kinderen ziet. En mijn dochter is over 2 weken aan de beurt. En ja, die gaan met de boot. Dus ja, dan is deze plaat ook best wel leuk daarbij. In de Navy van de Village People.

Ja, nou, ja, die was op het afgelopen. Na de klanken van de Village People, Patrick Hernandez met Born to be Alive. En ja, Patrick Hernandez uit België vandaan afkomstig. En ja, in deze tijd had hij nog de achtergrondzangeres. En die later een hele grote carrière zou krijgen. En dan heb ik het over Madonna. Die was toen nog achtergronddanseresje hierbij. Danseres of zangeres, ik weet het niet eens. Oh, iets op de achtergrond, laten we het daarop houden. En ja, net hadden we Luf gedraaid. En je had, de grote tegenhanger van Luf was de band Babe. Ook drie dames ja, die best wel wat hitjes bij elkaar sprokkelden. En ook dit nummer, Please Me, Please Do.

Ja, qua letters is het een klein verschil van Beep naar Abba. En Das Ja Madda Nou is dat. En net hadden we wel een beetje de reggae-klanken van Pieter Tosh. En ja, dit zijn dan wel ook reggae-klanken, maar een stuk minder serieus. Een stuk minder tropisch. Ik geloof dat ze ook uit België vandaan kwamen. Lou en de Hollywood Bananas met Kingston, Kingston.

Ja, na Lou en de Hollywood Bananas. Ja, ik blijf de naam geweldig leuk vinden. Was dat Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Ik heb zo nog klaarstaan, ik geloof dat het van het Songfestival vandaan komt. Milk and Honey. Niet letterlijk nemen, maar de band Milk and Honey. Met het nummer Hallelujah. Ik weet niet of die toen gewonnen hebben of hoger geëindigd zijn, maar het was wel een flinke hit geworden. En daarvoor nog pak de tissues er maar alvast bij vanuit de film Waterschapsheuvel. En dan heb ik het natuurlijk over Art Garfunkel met Blind Eyes. Eerst kunnen we sniffen en snottelen met Art Garfunkel. En daarna Milk and Honey met Hallelujah. En dan misschien nog een heel klein stukje van Dean Friedman met Lydia. En dan is het alweer tijd voor reclame, nieuws en reclame. Maar daar hoef je niet voor te gaan zitten te snottelen dat er nieuws en reclame komt. Want na de klok van 7 ben ik dan weer terug. Dus veel plezier bij Art Garfunkel eerst en dan Milk and Honey.

0: Souvenirs en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
3: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Adelsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
6: Nu. Twilight Zone.
7: Are you too?

Ja, welkom terug bij het tweede uurtje van de Twilight Zone. Mijn naam is Rinaldo van Alphen. Ja, we zijn bezig met willekeurige muziek uit de lijst van week 21, 1979. En straks rond half acht uur, en dat is deze week van Theo Maassen. Ja, een heel kort sketchje is het, maar ja, het wordt weer goed gemaakt met heel veel goede muziek allemaal. Dus ja, het komt toevallig zo uit deze week. Ik denk beter een korte sketch als helemaal niks. Of dat je het hele goede paard weer moet laten vallen. Dus komt nou eenmaal zo eventjes uit. En we begonnen heerlijk met Eruption, met One Way Ticket. En Eruption later ook door Frank Faria en onder zijn vleugels genomen. En ja, het klinkt een beetje als een Boney M on steroids, zoals dat noemen. Boney M op steroïden, ja, met een beetje meer tempo zit erin. Maar ik vind het wel een heerlijke plaat, nog steeds One Way Ticket. Het is hartstikke simpel, er zit een flink tempo in. En ja, ik vind het geweldig, daar niet van. En we gaan snel verder, zoals ik al zei, met heel veel lekkere muziek. En deze man heeft ook heel veel hits achter zijn naam staan. En zijn hele grote wereldwijde hit natuurlijk was Paloma Blanca, maar hij heeft heel veel wereldhits gehad. En dit was ook dit, Sing for a Day, de George Baker Selection.

Ja, de dames van de Pointer Sisters met Happiness. En, ja, wat al Donna Summer en Pointer Sisters en alles. En, ja, het is allemaal een beetje echt die disco-muziek. Maar het klinkt allemaal stuk voor stuk heerlijk allemaal. De volgende, ja, dat is niet echt popmuziek, al zingt hij er wel over. Maar dan popmuziek met een Z, muziek. En het is een apart plaatje, maar ik blijf hem zo geweldig vinden altijd. En bij de concerten van U2 schijnt het altijd nog aan het eind gedraaid te worden. En ja, daar ben ik toen ook wel geweest bij een paar keer bij die concerten. Maar het is me eigenlijk toen nooit opgevallen. Ja, gek genoeg. Terwijl ik de plaat helemaal geweldig vind. Popmuziek van M.

Music Machine van Inner Circle. En daarvoor popmuziek van M. En dan wil ik toch wel een beetje reggae klank hebben. Ja, als je toch wel reggae hebt, als je dan de eerste naam die... als je dan willekeurig iemand zou vragen van wat schiet er je te binnen als je het hebt over reggae? Ja, het eerste wat ze altijd zullen zeggen, Bob Marley en de Wailers. Ja, natuurlijk. En ja, laten we die maar draaien dan. Steal it up.

Ja, best wel een grote stap van Jamaica van Bob Marley naar Volendam van BZN. Maar ja, als het in de lijst staat, dan draai je dat. En het klinkt allebei hartstikke lekker. Ook de BZN wel. Iedere 50-plusser kent dat wel. Vroeger die muziek van de radio van zijn ouders hoor wat. En toen vond je het helemaal niks. En als je het nou hoort, dan denk je, hé, dat klinkt lekker vertrouwd. Omdat je het nog kent van vroeger. Het is 7:30, precies. En rond de klok van 7:30 heb ik altijd de nummer 1 van de lijst. En ja, alle platen staan doet het niet. Alleen de nummer 1 vermeld ik altijd. En dat is een hele mooie deze week. Cheap Trick met I Want You To Want Me. En daarna gaan we gelijk door naar de 7:30 humor van Theo Maassen. Maar eerst de nummer 1, Cheap Trick.

dat er dan te weinig vrouwen op televisie zijn. En dan met name in praatprogramma's. Ik denk, ja, dat is toch logisch? Ja, je hebt toch geen... Mannen gaan toch niet de tv aanzetten om te luisteren naar een pratende vrouw? Nee, integendeel. Die zetten nou juist die tv aan omdat ze even geen zin hebben om te luisteren naar een pratende vrouw. Logisch. Ja, dat denk ik ook altijd. In die culturen waar ze bij vrouwen zo'n broek eroverheen gooien. Volgens mij is dat helemaal niet om die vrouwen te onderdrukken. Dat is veel... Wat ze s'avonds laat ook bij kanariepietjes doen. Zo'n doekje eroverheen.

Ja, na de nummer 1 was dat Some Girls van Lacey. En ja, die band heeft ook wel de nodige hitjes bij elkaar gesprokkeld. De volgende band kwam uit Zuid-Afrika vandaan. En dan heb ik het over de band Cloud. En dan met een T. En dat betekent eigenlijk invloed of macht. Dus niet zo'n wolk, zo'n ding wat in de lucht hangt. Dat is weer met een D. En er zijn 5 dames. Maar ja, als je dan gaat kijken op Google, dan zie je ook wel foto's staan van 4 dames. En er staat 5 dames, maar er staat er toch wel eentje bij met een flinke baard. maar over het algemeen zijn het wel 5 dames. En die hebben ook wel leuke platen gemaakt. En dit is een van de hits van ze. Save Me van Cloud. Save.

When You're in Love with a Beautiful Woman van Dr. Hoek. En, van de week nog in het nieuws, omdat medeoprichter Dennis Locolliere is overleden. En, van die band zijn er ook nog maar heel weinig over. Dat heb je allemaal van 45, 50 jaar geleden allemaal de hits scoorde. Ja, dat zijn allemaal hier op leeftijd zo'n beetje. Maar het is toch altijd schrikken dat je denkt van ja, dat was toch een grote leuke band. Dan is ineens het besef van ja, die komen ook niet meer terug. Dat is van goed verleden tijd helaas. De volgende band, daar zijn de meesten nog wel van, geloof ik, als ik het goed heb. En dan heb ik het over de Electric Light Orchestra, oftewel ILO. En dit is Shine a Little Love.

Ja, Boys Keep Swinging van David Bowie natuurlijk. En daarvoor Electric Light Orchestra. We gaan snel verder. Never Be Clever van Herman Brood.

Ja, na hel en dood de eindtune alweer. En dat zit wel weer op voor deze week. Volgende week heb ik de non-stop erin staan. En over 2 weken ben ik er dan weer. En deze week hebben we jaren 70, dus dan is het jaren 80. Dus tot dan. Veel plezier bij de komende programma's.

0: Bernie, I said that.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
5: Nu Memory Lane.

0: Hier is Alex Roeka. Iedere vrijdagavond op Slingeland FM. Van 8 tot 10 uur kun je naar Memory Lane luisteren. Presentaties in handen van de onverprezen Hans Derksen. Dit programma is een dikke aanrader.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe Memory Lane op deze zonnige vrijdagavond. En we hebben er ongelooflijk veel zin in. Ik zeg bewust we, want tegenover mij zit...
2: Hij mag er mee.
1: Mijn muzikale steun en toeverlaat ook al zeggen. John Nees, goed dat je bent, John.
2: Ja, hartstikke fijn om te zijn.
1: We hebben er weer een mooi programma in elkaar gedraaid. Met veel rock-elementen, mag ik wel zeggen. We openen met Space Between. De Space Between van Dave Matthews Band. En wat hebben we voor jullie in de aanbieding dit eerste uur? Nou, we hebben twee recente releases. Straks hoor je een nummer uit het archief van de 2 meter sessies. En deze keer draaien we een sessie die afgelopen maand nog werd opgenomen. Vrij recent dus. En er komt muziek voorbij, onder meer van Olivia Dean, Mark Lethierry, Morrissey komt voorbij en Pink Floyd komt voorbij. Maar eerst gaan we naar de eerste van 2 recente releases, John.
2: Ja, als je opgroeit nabij de prairie van Montana, dan heb je mogelijk al meermaals oog in oog gestaan met een imposante bison. De indrukwekkende dieren blijken een perfecte bron van inspiratie te zijn, zo ook voor Frankie Cassidy en Nathan Ross, die er een bandnaam in zagen. De twee leerden elkaar kennen op de universiteit en hun gedeelde liefde voor natuurlijke schoonheid en verhalende muziek brachten al snel samen. De folkband bracht ondertussen reeds 2 EP's uit en is nu klaar voor het grotere werk. Eind juli verschijnt namelijk een debuutalbum Pictures of You. Inspiratie wordt gehaald uit volktradities, emoties en de prachtige natuur van Montana. Dat begrijpen we helemaal, want zeg nu zelf, wat is

er mooier dan een roadtrip door oneindige vlaktes met een goed muziekje dat de sfeer perfect weet samen te vatten? Hier is Buffalo Traffic Jam met Hanging on Hope.

0: Ja, de nieuwe single van Buffalo Traffic Jam kwam uit op 13 maart. En 31 juli komt dus hun nieuwe album uit. Zeer benieuwd. Fijn om naar te luisteren. Wat ook fijn is om naar te luisteren, is Mark Lethierry. Ooit van gehoord, hè, John?
1: Nee.
0: Dat is een Amerikaanse gitarist, componist en producer. En hij is lid van de jazz fusion band Snarky Puppy. Is wel bekend. Funkband The Fearless Flyers. En treedt ook op met zijn kwartet The Mark Lethierry Group. En zijn achtergrond omvat verschillende genres. Waaronder de jazz, de rock en de funk. Wat ook te horen is op zijn album uit 2019. The Baritone Sessions. Lekker hoor. Luister maar eens naar Barrel Eye. Mark Lethierry.

0: je deze jazz fusion muziek hoort, en zeker dat basgeluid, dan past er eigenlijk zo in het rijtje van noem er een paar, Victor Wood en Marcus Miller, Stanley Clark. Die drie heb ik allemaal gezien, deze man nog niet. Nou, wordt het misschien eens een keer tijd. Goed, die worden Mark Lecherry met Barrel Eye 2019. Iets heel anders nu.
1: Ja, time for something completely different weer. Nou, hier Memory Lane zijn de luisteraars gewend dat we kwaliteitsmuziek draaien van veelal wat minder bekende artiesten. Altijd op zoek naar de onbekende pareltjes. Ja, vanavond gaan we dat iets anders doen. Want de Britse zangeres waarvan we nu een song gaan afspelen is verre van onbekend. Ze heeft net de barrière van 1 miljard streams doorgebroken met het volgende nummer. Hier is Olivia Dean met Man I Need.

0: inderdaad, John, je zei al terecht van probeer altijd een beetje verborgen pareltjes te draaien in dit programma op de vrijdagavond. Maar natuurlijk draaien we af en toe gewoon wat bekender werken. Dat doen we met bands als Supertramp of Fleetwood Mac. Noem maar op. We draaien dus wel wat bekender werk. En hier is helemaal niks mis mee. Olivia Dean.
1: Ik schaam me er ook niet voor.
0: Nee, joh, moet je zeker niet doen. Dat is wel leuk om te vermelden, want in 2017 begon ze als achtergrondzangeres bij Rudimental. En Rudimental was regelmatig te gast bij het programma Later with Jules Holland.
1: Okay.
0: En dat programma is inmiddels weer begonnen. Dat is vorige week de eerste aflevering geweest. Dat is altijd op zondagavond om 11 uur op BBC2. Dikke aanrader als je van live muziek houdt, want er komen alleen maar live artiesten en er komt eigenlijk van alles wat. En aankomende zondag is zeker de moeite waard, want zangeres Jocelyn Brown komt langs. Oh, je kent haar wel van Incognito. James Blake komt langs. Hele bijzondere muziek maakt die man en ik ben daar fan van. En nog een man waar ik fan van ben, Joe Bonamassa, komt ook langs.
1: Oh, ja.
0: Dus zeker de moeite waard om te bekijken. Zondagavond BBC Two, Later with Jules.
1: Hier wat nieuw werk, hè? Dat zag ik laatst, Joe Bonamassa.
0: Dat klopt, ja. Hij heeft, vorig jaar heeft hij optredens gedaan in Dublin. Nee, in Cork, in Ierland, om een Rory Gallagher te eren. Ik weet wel dat André Wittebroek erheen is geweest hier. Hij is een goede vriend van Joe, dus hij is die kant op gegaan. En ik heb vorige week of twee weken geleden heb ik alvast een nummer van dat nieuwe album gedraaid. Walking on Hot Coals.
1: Ja.
0: Zijn versie van het nummer van Rory Gallagher. Hij probeert hem niet na te spelen. Hij doet het geheel op eigen manier. En dat moet je ook blijven doen. Want hem naspelen, dat is onbegonnen werk bijna. Maar is zeker de moeite waard, dat album. Ik heb
1: het hele album even geluisterd.
0: Hij is inmiddels uit, dat klopt. Ja. Goed, tot zover. wat we ook zeggen, laatste nieuws, laatste muzieknieuws. Goed, wij zijn toegekomen aan ons eerste item. En dat is het beste uit de 2-meter-sessies archief. En we duiken deze keer niet de archief in, want de opname die je zometeen hoort, die werd afgelopen maart opgenomen door de Noorse alternatieve rockband Kaisers Orchestra. En ik zag ze ruim 20 jaar geleden op Pinkpop en was best wel onder de indruk. Hoe klinkt hun sound dan? Ja, dat is een mix van, wat zou ik zeggen, energieke zigeunerrock en Oost-Europese hoempapa. Daar ergens tussenin. Vandaag dus een 2-meter sessie van hun nummer uit 2011. Jerteknoester. Oftewel, Hartenbreker. Kaisers Orchestra.

Je hoorde de 2 meter sessie versie van het nummer Jerte Knoester. Je hoorde Kaisers Orchestra uit Noorwegen. Ja, My Morning Jacket, dat is een Amerikaanse rockband uit Louisville, Kentucky. Die bekend staat om een eclectische mix van indie rock, van country, van folk en psychedelische invloeden. My Morning Jacket, run it!

0: extra folk rock op de vrijdagavond hier bij Memory Lane. Je hoorde My Morning Jacket. En nu met Run It. Afkomstig van een album The Waterfall 2 uit 2006. Ja, we gaan naar een volgende recente release, mag ik wel zeggen.
1: Ja, het is ook van een hele bekende groep weer. En nou moet ik eerlijk zeggen, toen ik het nummer voor het eerst hoorde... Toen dacht ik van, boah, het lijkt zo ontzettend veel op Freddie Mercury en Queen. Maar misschien ben ik ook wel de enige die dat denkt. Maar ik heb er gewoon als ik de ogen dicht doe en ik laat mijn fantasie de vrije loop. Ja, dan hoor ik gewoon Queen en Freddie Mercury. Maar goed, misschien moet ik naar de dokter. We weten het niet. Dit is Muse met Be With You.

Be With You. Je hoorde de single van Muse. Hij kwam uit op 19 maart. En zoals John al zei, binnenkort komt een nieuwe album uit. 26 juni komt hij uit. De Wow Single. Erg benieuwd hoe dat album gaat klinken. Ik heb wel verschillende reacties gelezen van Muse-aanhangers. De ene vindt het helemaal te gek. En de andere denkt van, nou, die eerste anderhalf minuut had van mij niet zo gehoeven. En soms lijkt het ook helemaal overstuurd. Het ligt hier in uw radio, maar dat ligt gewoon aan mezelf. Ja. Goed, we gaan iets heel anders doen. We gaan naar het nummer When the Tigers Break Free. Dat is een nummer van de rockband Pink Floyd. Geschreven door Roger Waters. En het beschrijft de dood van zijn vader, Eric Fletcher Waters, op 18 februari 1944 tijdens de slag bij Anzio, tijdens de Italiaanse campagne van de Tweede Wereldoorlog. En het werd geschreven tegelijk met The Wall, vandaar het auteursrechtsdatum van 1979. En het was ook oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van dat album, maar ja, die andere bandleden die wezen dat eigenlijk af omdat het te persoonlijk was. Vervolgens werd het opgenomen en uitgebracht op een 7-inch single in juli 82, voordat het verscheen in de filmversie van The Wall. En de 7-inch was gelabeld als teken van die album The Final Cut. Maar dat werd eigenlijk pas opgenomen op dat album in de remaster van 2004. Goed, bent u weer helemaal bij? Feit is, het blijft een aangrijpend nummer. When the Tigers Broke Free.

0: is bijna om stil van te worden. When the Tigers Break Free. Je hoorde Pink Floyd. En John zei net al terecht van... Goh, heeft de Pink Floyd Project dit vorig jaar ook niet gespeeld in het gebouw van Radio Kootwijk. We zijn er vorig jaar met z'n tweeën naartoe geweest. Dat gebouw is al een bezienswaardigheid op zich. Ja. En dan zo'n concert erbij met daarbij prachtige strijkers bij sommige nummers... wat het eigenlijk helemaal compleet maakte. Je hoorde bij elk nummer kon je een speld horen vallen... En we gaan ze dit jaar weer zien. En dan in de basiliek van Oudebos.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, hoe leuk is dat?
0: Hoe leuk is dat? Ja, ik kan me erop verheugen. Ja. Goed, tot zover Pink Floyd. John.
1: Ja, dan gaan we verder met een band. Daar hebben we al eens een keer iets van gedraaid. Is een band uit Philadelphia. The War on Drugs. Ik vind ze helemaal te gek. Maar goed, dat mogen bekend zijn. En we gaan een nummer draaien. Dat is gewoon zo bloedmooi. Vol met pijn, verdriet, melancholie, noem het maar op, afscheid nemen. Hans, staat er maar alsjeblieft snel in, want ik word helemaal emotioneel. Hier is Strangest Things.

0: toch zo'n band met een eigen geluid. Als je, als je die plaat opzet, dan hoor je eigenlijk met... Ja, dit is War on Drugs. Dan kun je het natuurlijk zien aan de hoes. Maar al zou je de ogen dicht doen, dan kun je ze nog herkennen.
1: Ja, echt.
0: A Deeper Understanding heet dit album. En dan hoor je Strangest Thing. Ja, eerlijk gezegd was ik nooit zo'n fan van Elton John. Maar naarmate hij ouder wordt, wordt je muzieksmaak ook wat breder. En ga je misschien ook wel anders luisteren naar muziek. Hoe dan ook, ik kan de muziek van deze beste man steeds meer waarderen. En er zitten echt mooie pareltjes tussen. Vooral nummers die op de landelijke radio eigenlijk nauwelijks zijn te horen. Neem nou het album Madman Across the Water uit 1971. Ja, wellicht niet zijn allerbeste album, maar er staat wel een pareltje op. Tiny Dancer, Mr. Elton John.

0: Uit 1971 hoorde je Elton John met Tiny Dancer. We kruipen langzaam richting de klok van, van 9 uur. En dat betekent dat we nog één nummertje voor jullie in aanbieding hebben. En je hoort van John ook dat is.
1: Ja, eigenlijk zichzelf respecterend radioprogramma. Heeft er behoefte aan een vrolijke noot. En daaraan voldoet het volgende nummer dus niet. De voormalige voorman van de band The Smiths, Morrissey met Sweathead.

Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen aan

0: Dieren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
6: Nu Memory Lane.

Welkom terug. Dit is het tweede en laatste uur van onze vrijdagavondshow Memory Lane. Tot 10 uur maken we weer een muzikale reis door heden.

0: Hier is Alex Roeka. Iedere vrijdagavond kun je luisteren naar Memory Lane. Luister naar dit programma. Het is prachtig.
1: Ja, welkom luisteraars terug bij het tweede uur van de vrijdagavondshow Memory Lane hier op de lokale zender Slingeland FM. En misschien luister je online wel mee via www.rtvslingeland.nl. Het is prachtig, dus ik kan me voorstellen dat je lekker buiten zit. Voetjes omhoog, muziekje op de achtergrond, hapjes erbij, drankje erbij. Wat wil je nog meer, John?
2: Ja, wat wil je nog meer? Bijvoorbeeld Colin James. Dat is een die beste man, die komt uit Canada. En die is in 1984 al vreselijk doorgebroken in het voorprogramma van Stevie Ray Vaughan. Ja, nou zijn we inmiddels 21 studioalbums en ontelbare blues awards verder. En die man maakt nog steeds lekkere muziek. Hier is That's Why I'm Crying.

0: blues is altijd goed. Deze slow blues helemaal. Een klein beetje de techniek van Stevie Ray Vaughan. Kun je erin terug horen?
1: Ja.
0: Geleerd van de grote meester, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, maar dat hij niet meer onder ons is.
0: Nee, dat is zeker zo.
1: Al een paar weken niet meer.
0: Een paar weken niet meer, nee.
1: Ja, jammer.
0: Je hoorde Colin James, That's Why I'm Crying. Afkomstig van zijn album dat hij 5 jaar geleden uitbracht. Open Road. Ik was helemaal vergeten te vermelden waar we mee openen. Maar dat had je vast gehoord. Een nummer van de Joshua Tree, U2 hoorde je. Trip Through Your Virus, moet ik zeggen. Ja, we hebben dit uur natuurlijk nog twee vaste items. Straks hoor je welk nummer is benoemd tot Memory Lane muziektip van deze week. Maar we gaan deze week natuurlijk ook weer een track draaien van een iconisch album dat 50 jaar geleden werd uitgebracht. En voordat we naar deze track gaan, ga ik eerst even een uitleg doen vooraf. Want in 1975 woonde David Bowie in Los Angeles en leefde hij eigenlijk in een staat van totale isolatie en paranoia, aangewakkerd door extreem cocaïnegebruik. En juist in deze periode nam hij het album Station to Station op. En Bowie gaf later zelf ook wel toe dat hij zich nagenoeg niets meer herinnerde van de opnamesessies. En hoewel hij geestelijk op de rand van de afgrond balanceerde, was hij muzikaal eigenlijk scherper dan ooit. Ik combineerde de Amerikaanse soul van zijn vorige plaat met die kille mechanische beats uit Duitsland, hè, met invloeden van Kraftwerk en Noi. Het resultaat is een fascinerend meesterwerk dat misschien wel zijn beste werk was. Ja, het was een artistieke noodgreep die hem uiteindelijk deed besluiten L.A. te ontvluchten en naar Berlijn te verhuizen om af te kicken. David Bowie. Wild is the Wind.

0: in ons item de beste albums, iconische albums die 50 jaar geleden werden uitgebracht. En dan hebben we het over het jaar 1976. Vandaag dus dat album Station to Station van David Bowie. En daarvan hoorde je Wild is the Wind. John.
1: Ja, dan gaan we verder met wederom een iconisch album. Ik denk dat we van mond naar hand wel helemaal hebben gedraaid hier in Memory Lane. En ja, het behoeft geen aankondiging. Het is Radiohead van OK Computer is hier Let Down. Allemaal geweldig.
0: Ik ga, ja, sorry, ik schoof het schuifje heel iets omhoog en dan pakt hij meteen de volgende. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dus ik sta hem gewoon even opnieuw op. Radiohead.

0: Vers uit de studio, rechtstreeks in je geheugen. Tijd voor iets nieuws. Dit is de Memory Lane muziektip van de week.
1: Ja, we zijn toegekomen aan de Memory Lane muziektip van de week. En daarvoor gaan we naar These Wicked Rivers. Een Britse bluesrockband uit Derby die snel namaakt met een wizard bluesrock. Een unieke mix van rauwe, eerlijke rock'n'roll en een vleugje mystiek. En hun derde album, Fire and Folklore, die staat gepland voor een release op 2 oktober aanstaande. En voor dit album werkten ze samen met zwaargewichten uit de metalwereld. Bijvoorbeeld producer Colin Richardson, bekend van Slipknot, en gitarist Andy Sneap van Judas Priest. Op 1 mei brachten ze als voorproefje hun nieuwe single Ain't No Smoke uit. Een krachtige, atmosferische track die langzaam opbouwt en gaat over thema's als vertrouwen en verraad. Ain't No Smoke is deze week benoemd tot Memory Lane muziektip van de week.

0: Ja, waar rook is, is vuur. En waar geen rook is, is dus geen vuur. Je hoorde These Wicked Rivers met Ain't No Smoke deze week. De Memory Lane muziektip van de week. John.
1: Ja, we gaan verder met Fischer Z. En de carrière van deze Britse band. Die duurde niet zo heel erg lang. Hun eerste album, getiteld Word Salad, verscheen in 1979. En het optreden op Pinkpop 1981 was een van de laatste van de band. Kort daarna werd de band opgeheven en moesten we het doen met herinneringen aan hun muziek, zoals nummers als The Worker. Het nummer dat we nu gaan draaien, So Long.

uit 1980. De New Wave klanken van Fisher Z of Fisher Z. Ja, wat, we hadden net die discussie. Hoe schrijf je het? Dat is hetzelfde, maar hoe spreek je het uit? En Sean zei al, ja, dan krijg je die discussie. Tomato of tomato, potato of potato. Goed, we houden die discussies op. Je hoorde niet wel So Long, dat nummer van het album Going Deaf for a Living. Ja, in 1992 zat ik bij de Koninklijke Marine. En in dat jaar kwam het vijfde album uit van de Amsterdamse formatie The Scene, getiteld Open. En misschien wel hun beste album. Het werd in ieder geval grijs gedraaid bij ons aan de scheepsbar. Ja, je kent dat wel, hè? Biertje erbij. Muziekje op. En gaan met die banaan. Ik draai niet het titelnummer, maar ik draai nummer samen. The Scene.

0: toe, recht aan rock'n'roll zoals het hoort. Je hoorde The Scene met Armen, afkomstig van het album Open uit 1992. Ja, voor degene die het eerste uur dachten van, wie is in hemelsnaam Olivia Dean? Nou, die wordt op het bekken bediend, ook dit uur.
1: John. Ja, ik denk we doen er nog eentje. Nee. Sam Fender die heeft samen met Olivia Dean ook een prachtige song gemaakt, Rain in Me. Het gaat over zelfsabotage in romantische relaties. In het nummer is Fender te bang om door de liefde ingeperkt te worden en wijst iedereen af die te dichtbij komt. Fender debuteerde met de nieuwe versie, want het is al de tweede versie van het nummer, tijdens een show op 6 juni in het London Stadium, waarbij Dean het podium opging om het nummer samen met hem uit te voeren. Het nummer betekent houd me in toom. Hadden ze ons dat vroeger maar gezegd, Hans.
0: 3 kwartier te laat, jammer dan.

duetversie van Rain Me In. Dat was Sam Fender samen met Olivia Dean. En nou kun je niet meer zeggen, nooit van gehoord. Maar je hebt ze vanavond twee keer gehoord. Goed, uit 2025. Deze beide. Ja, het volgende nummer. She Fell Into My Arms van Ed Harcourt. Dat is eigenlijk verre van perfect. En toch is zo verschrikkelijk lief en mooi en subtiel liedje. Let op die gitaar die er bijna ongemerkt bij komt na het eerste refrein. En dan die blazers in het tweede refrein. You infect my mind all the time you do. Wat mooi gezegd. Hij zingt het nog een keertje aan het einde, waarna een bescheiden achtergrondkoortje het oe-oe-oe inzet. En eigenlijk niks bijzonders, maar je krijgt er altijd kippenvel van. En als je dit nummer hoort, ja, dan denk je eigenlijk... Je wordt niet altijd verliefd op het mooiste meisje van de klas, laat ik het zo zeggen.

0: uit 2001. John.
1: Ja, we gaan verder met de Belgische band Hooverphonic. En die is ook al een poosje bezig. Die zijn rond 2000 zijn ze echt doorgebroken met het album The Magnificent Tree. En waar ik ze onder meer van ken, dat is van hun optreden tijdens de openingsceremonie van het Europees kampioenschap voetbal dat jaar. Voor België hebben ze toen opgetreden. Nou, ik weet niet of jullie weten hoe het afgelopen is in 2000. Ik zie al die penalties die nog naast over en gepakt worden door de keeper. Dus laten we het daar maar niet meer over hebben.
2: Ze zijn die bal van jouw stam nog aan het zoeken.
1: Ja. Nee, laten we maar lekker naar de muziek gaan luisteren. Hier is Mad About You.

0: Mad About You. Je hoorde Hooverphonic. Ja, tot zover deze Memory Lane. Het is bijna 10 uur. John, dankjewel voor je vocale en muzikale inbreng weer vanavond.
1: Het was een eer en een genoeg.
0: Ja, tot de volgende, zou ik zeggen. Volgende week vrijdag is er natuurlijk een nieuwe Memory Lane. Volgende week hebben we een beetje een speciale uitzending. Want volgende week ga ik alleen pareltjes draaien. Muzikale pareltjes uit de jaren 60 en 70. En daar zitten heel veel minder bekende, onbekende artiesten bij. Goed, dat dus volgende week.
1: Morgen geen Olivia Dean volgende week?
0: Nee, ik kan niks vinden uit de jaren 60 en 70 van haar. Morgen vroeg ben ik er natuurlijk ook nog met als in de morgen. En ik zeg ik, want morgen ga ik het alleen presenteren. Cindy Guurk, ik heb een weekje prestatieverlof gekregen. Dus die spreken we over 2 weken weer. Morgen wel, natuurlijk wel de concertagenda voor dit weekend. Het laatste muzieknieuws, de muzikale tv-tips. Veel lekkere muziekje tussendoor de zaterdagochtend. Dat is morgen vroeg om 11 uur. Zometeen tussen 11 en 12 de whiskybar met Ilko Daniels. En wij sluiten af met een live nummer van The Pogues. Greenland Whale Fisheries. Heel fijn weekend. En mag gedanst worden.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een dan verdachte man van 40 werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
5: De Whiskey Bar.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis.

0: Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl het er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Whisky Bar.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlanders.

Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. Twee andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De zesde Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Tijdens deze donkere dagen kun je wel wat goede muziek gebruiken. Luister daarom naar de Donkere Dagen Top 50. De stembus is geopend. Stem dus.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel

deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Woensdag.